uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met 1 van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer. Hier en daar een bui in kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot een bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorige eeuw ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Avro Tros presenteert de nummer 1 in Nederlandstalige muziek.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburgs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer: in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd een toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lucas van Leeuwen.

0: goed voor ons.
1: Grap hoorde je, Wesley Bronkhorst en Busy. En de show van vandaag werd geopend door Gordon. Ik bel je zomaar even op aan het begin van een nieuwe editie van de Gouden Uren. De Dierendag editie om precies te zijn, want zondag 4 oktober op de kalender.
2: Dit zijn de Gouden Uren.
1: Ik zei het net al, het lijkt mij dus een leuk idee om tot 12 uur heel veel liedjes te gaan draaien die iets met dieren te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan Twee Motten van Doris of in de versie van Gerard Joling. Maar zou je bijvoorbeeld een liedje van The Cats aan willen vragen? Dan mag dat wat mij betreft ook. Of De Zwarte Kat van Siska Peters. Ik noem maar even een paar suggesties. Er zijn er nog wel meer liedjes over dieren of waarin een dier voorkomt. Laat je hersenen even kraken en zorg ervoor dat jouw favoriet zometeen ook gewoon te horen is hier op Sterren NL Radio. Ga ik mijn best doen om hem aan te laten horen. Jan Smit komt eraan met Boom Boom Bailando. En over Bailando gesproken, de Bachata Bailando van Django Wachtmeester staat ook voor je klaar. Eerst duiken we de schatkamer van de Nederlandstalige muziek weer in. Want ook die komt ruimschoots aan bod, iedere zaterdag en zondagochtend in de Gouden Uren hier op Sterren NL Radio. En in dit geval zijn we weer even afgereisd naar het mooie Volendam voor deze van Piet Veerman. Dit is CD.

je huisdier als je die hebt. En het leek mij dus een leuk idee om tot 12 uur heel veel liedjes te draaien met een dier in de titel. Maar er kwam ook iemand met een hele goede suggestie. Ik ga het berichtje er even bij pakken. Even zoeken. Waar staat hij ook alweer? Ja, hier, Johan. Die zegt, mag ik dan ook artiesten aanvragen met een dier in hun naam? Guus Meeuwis bijvoorbeeld. Nou, wat mij betreft wel.

van de artiest vind ik ook helemaal prima. Meld je dan even via de NPO Luister-app. Nu terug naar de Nederlandstalige top 1000 van 2025. We gaan een jaar terug in de tijd, pakken de lijst erbij en zien in die lijst 16 noteringen voor de man die ik nu voor je ga draaien. Ik heb het over Henk Wijngaard. Met 2 liedjes wist hij de top 100 te bereiken. Dat deed hij met Ik heb een truck als mijn woning op plek 70. Dat is een hoogste notering. Hoe kan het ook anders op plek 44 met De vlam in de pijp. Maar ook deze die ik nu voor je ga draaien stond genoteerd in de Nederlandstalige top 1000 van exact 1 jaar geleden. En toen op 781. Dit is Kijk uit, hier ben ik, Henk Wijngaard. Kijk uit.

bezig via de NPO Luister-app. Je kunt namelijk berichten insturen met liedjes die iets met Dierendag te maken hebben. 4 oktober op de kalender vandaag. Leuk om daar een soort muzikale referentie naar te maken. Dat mag in de titel van het liedje zitten, maar ook in de naam van de artiest. En daarom heb ik Paul de Leeuw juist al gedraaid. Ik zie bijvoorbeeld, er staat een paard in de gang voorbij komen van André van Duin. Flappy natuurlijk van Joep van het Hek. En ook Verdronken Vlinder, schitterend liedje van Boudewijn de Groot. Maar ik heb gekozen voor Ronnie en de Ronnies. Beestjes.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lucas van Leeuwen.

18,1 miljoen mensen hebben we op dit moment in Nederland wonen. Dat zijn er dus ruim 3,1 miljoen meer dan het moment waarop Fluitsma en Fontijn hun single eind jaren 90 uitbrachten. 15 miljoen mensen hoorden je zojuist in de gouden uren op Sterren NL Radio. Met ook Jari Helgers en Monique Smit. De single die ze samen uitbrachten heet Ben je verliefd? En Monique scoort op dit moment ook een hit samen met Guido van der Graven. Beter af alleen, zo heet dat liedje dan weer.

single van Numidia en Sean Westhoorn. Die heet Habibi en daarvoor nog Van Dikhout en Alles of Niets. Nou, een minuutje of 10 heb jij nog de tijd om je favoriete top 3 voor vandaag in te sturen. Want zometeen is de muzikale regie helemaal in jouw handen. Jij bepaalt dan weer 10 minuten lang.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: Hij ligt hier voor me, de favoriete top 3 van vandaag. Ingestuurd door Charlotte Verstraten uit het mooie Venlo in Limburg. Ze heeft 3 liedjes op een rijtje gezet die ze heel erg graag op de radio voorbij wilt horen komen. Gaan we bij deze voor zorgen, Charlotte. Zometeen op nummer 1, jouw favoriet Joey Nicolai en Tinto de Verano. We maken een klein uitstapje naar Spanje. Dat doen we met Imca Marina op nummer 2 met Viva España. En Charlotte laat in haar berichtje weten dat ze dit duo nog steeds heel erg mist. Nick en Simon.

Praten uit Venlo met op nummer 1 Joey Nicolai, Tinto de Verano. Op 2 Imca Marina en Viva España. En op 3 Nick en Simon en Pak maar mijn hand. Jouw favoriete top 3, je kunt hem de hele week door insturen via de NPO Luisterapp. En wie weet komt hij volgend weekend voorbij in de nieuwe editie van de Gouden Uur.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond 2 mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig, bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Lucas van Leeuwen.

John de Bever en jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Het liedje dat gewoon alweer bijna 10 jaar oud is. Waar blijft de tijd? Daarvoor hoorde je ook nog de Jazzpolitie en liefdesliedjes. Aan het begin van de derde en laatste uur van de Gouden Uren voor vandaag, met een vers bakkie koffie hier in de studio en een heerlijk gevulde koek, gaan we er nog lekker een uurtje tegenaan. Met zometeen Frans Bauer naar de Playa. Mart Hoogkamer komt eraan. En dit is Rutjakot en het schitterende leuk.

Axel, het cafeetje hoorde je daarvoor de BB Band en Stille Willy. En ik draaide ook Frans Bauer voor je en Naar de Playa. Die werd aangevraagd door Monique, die woont in Katwijk aan Zee.

draait Frans Bauer hier op SterrenNL Radio. Ik heb voor je klaarstaan Dirk Mildijk en de Goldfinger Remix van Ik Hou Van Het Leven. En ook René Kars komt eraan met zijn muziek. Dat interesseert me echt geen ene reet. Eerst gaan we een klein tripje maken naar onze zuiderburen. En over mooie muziek gesproken, daar hoort dit liedje ook zeker in thuis, in dat lijstje. Clouseau, en daar gaat ze.

Dankjewel Bert uit Raamsdonksveer voor het aanvragen van deze. Lang niet gedraaid en ook lang niet gehoord. Ik dacht, ik pak hem er gewoon weer even bij. Uit de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Arnie, hou jij mijn tasje even vast van Miggy. En daarvoor die de mannen van Likkepep met De Tent Moet Op Zijn Kop. Afgelopen dinsdag waren ze nog de gast hier op SterrenNL Radio. En er zou zomaar eens een samenwerking aan kunnen komen met Fons Feurink. Afwachten dus.

Daarvoor Samuel Welten en Russo met Boom. En je hoorde Davina Michel en Het duurt te lang. Nou, het duurt niet lang meer voordat Perry Krams hier het muzikale stokje over gaat nemen. Zometeen vanaf 12 uur een nieuwe editie van Perry's Weekend Party. En later vanmiddag gooi je ook nog de schatkamer, hè? Met Jan Paparazzi en de mooiste pareltjes uit onze schatkamer. Geniet van je zondag. Graag.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat één persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Perry Krams.

0: erg goed doet bij optredens. Jan Smit en Zolang je bij me bent.
1: Dit is het weekend van Sterren NL met Perry Kramp.
0: Zeker het hele weekend op je radio. Op vrijdagmiddag beginnen we tussen 4 en 7. Zaterdag en zondag tussen 12 en 3. En zo is het alweer zondag, de laatste dag van het weekend. Ik wil verder de pret niet drukken hoor. Ik bedoel, het is pas 12 uur middags. Wie maakt jou wat? Nog een hele dag genieten van de vrijheid en wat je ook maar aan het doen bent. Of als je vandaag bijvoorbeeld aan het werk bent, omdat we nou eenmaal in een 24-7 economie draaien. Nou, dan wens ik je heel veel succes vandaag. En ook voor jou ben ik er om de weekendstemming er toch nog een beetje bij je in te krijgen. Ook al dat je aan het werk bent. Nou, 3 uur lang gezelligheid met zometeen een groot aandeel van jou in de show. Tenminste, dat kan het zomaar zijn. Als je laat weten dat je meeluistert, dat doe je via de gratis NPO Luisterapp. Dan kan het zomaar zijn dat jij jezelf zometeen terug hoort op de radio. En ik wil graag van je weten, wat ben je aan het doen? Waar ben jij? Waar luister je naar Sterren NL Radio? En als je bijvoorbeeld alleen maar wil sturen, ik luister lekker mee, punt. Of ik check in, punt. Dat is natuurlijk ook helemaal goed, hè? Geen enkel probleem. Laat weten dat je meeluistert in de NPO Luisterapp. Ik zeg een hele goede middag.
2: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
0: Ja, gisteravond nog gedaan. Ja, lekker, man. Zelf een frietje gebakken.
2: Alle

Zwerver zegen. Ik hield er toch een klein beetje rekening mee dat hij zichzelf weer in de studio kon toveren. Ik keek een beetje om me heen, maar nee, geen Zwerver zegen te bekennen, helaas in de studio. Hij was hier afgelopen week. Hij was eventjes tijdelijk een collega van mij. Afgelopen donderdag zat hij hier in de studio om de show te presenteren, de Korte Klein Show, in aanloop naar de Nederlandstalige Top 1000 en om toch nog even wat stemmen te werven voor die lijst. Nou, als jij een plaat wil horen uit jouw stemlijst van de Nederlandstalige Top 1000, kun je dat even laten horen. Want straks, tussen 2 en 3 uur, draai ik alleen maar verzoekjes. En dat precies een week voor de start van de Nederlandstalige Top 1000. Want als je vandaag, nu, precies over een week luistert naar Ster NL Radio, hoor je nu op deze plek Marcel de Vries met de start van die Nederlandstalige Top 1000. En dat wordt me toch een week weer, jongens. Dat is echt absurd. Rutger van Barneveld komt eraan en de mazzel dan. Na het goede doel, dit is Vriendschap op Ster NL.

NL Radio, daar waar we zo meteen eens eventjes de app in gaan duiken. De NPO luisteren. Want als je meeluistert, waar dan ook maar vandaan. Of het nou vanaf je werk is, of misschien thuis, vanaf de luie bank of in de auto. Laat even weten dat je meeluistert naar dit gezellige radiostation. Dan hoor je jezelf zo meteen. Na André Hazes, niet voor lief. En eerst een van de sterkste vrouwen van Nederland. Vind ik wel hoor. Emma Heesters, echt by far a powerwoman. Dit is Hartebreker op Sterren NL.

wijs vrouw in mijn leven. Geld maakt niet gelukkig, maar als je geen geld hebt, ben je diep ongelukkig. En zo ga je er toch een klein beetje anders naar kijken. Je moet altijd wel een klein beetje geld hebben. Ik zeg niet dat je heel veel moet hebben. Maar als je helemaal niks meer hebt, joh. Oei, wat ben je dan in het leven tegenwoordig, zeggen ze dan. Robert van Hemert en geld maakt niet gelukkig, maar gelukkig heb ik geld ervoor. André Hazes en niet voor lief. Het is 12:30 geworden op deze zondag 4 oktober. En wie luistert er allemaal naar SterrenNL Radio? Nou, Wouter is dat. En ook Rick. Rick die zegt, ik ben even mijn schuurtje aan het opruimen. Wat een bende is het. Maar met SterrenNL Radio aan gaat het een stuk beter. Klaas, die luistert mee. Die wil graag iets van normaal horen straks in het laatste uur. Eens even kijken. Mickey, die is erbij. Mickey zegt, hey Perry, komt de paradeplaten nog aan in jouw programma? Want wat een ongelooflijk lekker liedje is dat. Het is Donnie en Justin de Wild met Party Tent. Ja, ik dacht al, ik zag een filmpje van Justin dus laatst. En daar vroeg hij om een hele grote partytent voor een feest. Nou, mega veel reacties gehad natuurlijk. En dat was één grote PR-stunt voor dus deze plaat. Ja, hij komt er zo meteen aan. Over niet al te lange tijd, een paar minuten zelfs. Dan hoor je de paradeplaat hier op SterrenNL. Hanneke luistert mee, die is lekker de hond aan het uitlaten, heeft de hondjes in. Aaron die is erbij. Aaron, een hele goede dag, kerel. Ook Stefan luistert mee. En Jeffrey zegt, ik ben het internet aan het afstruinen, want mijn auto is stuk gegaan. Ik moet een nieuwe auto hebben. En Perry, laat me graag even adviseren door jou. Naar wat voor auto moet ik kijken? Even niet gelet op het budget, maar wat voor auto vind jij zelf mooi? Ja, dan ga ik maar met één merk komen, waar ik zelf heel erg gek van ben. En het zelf ook heb. Dat is een BMW. Ja, dat is toch echt een fantastisch automerk. Maar goed, het kan ook zijn dat jij meer bent van een Mercedes of van een Skoda. Of noem het maar op, een Suzuki. Een Chevrolet. Een Toyota. Je moet er een paar noemen dan, hè, voor de radioregels. Succes met de autojacht. Ik hoop dat je bij een hele goede auto terechtkomt. Antoine luistert mee en ook Johan is erbij in de NPO Luisterapp. Nou, gaan we zo meteen nog even een rondje doen. En zoals beloofd komt hij zo meteen aan. De Party Tent. Justin de Wild heeft hem eigenlijk

fantastische muzikale week. Daar moet je bij zijn. Zometeen nog een rondje incheckberichten. Ja, dat vind ik gezellig. Als je meeluistert, stuur even een berichtje. Doe dat in de NPO Luister-app. En dit is Gerard Joling.

Plan de Champagne, Lassa, Lange Frans en Wesley Bronckhorst op Sterren NL. Daarvoor nog Gerard Joling, de man die nog steeds op zijn leeftijd een gouden strotje heeft. Hij gaat er wel rustig aan doen, hè? Maar volgend jaar dan doet hij nog één keer een soloconcert en daarna even een klein beetje op de rem. Nou, nog even wat inzichtberichten. Maurice is erbij. Die zegt, hey Perry, wij zijn hier. Ik hoorde net dat iemand de schuur aan het opruimen zijn. Dat zijn wij ook. Maar ik moet zeggen, ik ben bijna klaar. Ik ben vanochtend vroeg begonnen en de boel is bijna aan kant. Dus ik kap er bijna mee. Rien die luistert mee. En ook Rauco. Rauco die stuurt nog een appje. Die zegt, hey Perry, Marcel de Vries die heeft behoorlijk reclame gemaakt voor Rien Salet met de warme bakker. Ik heb hem in mijn stemlijstje staan. Dus ik ben benieuwd of hij in de Nederlandstalige tot 1000 staat. Nou, wie weet, het zou zomaar kunnen. Als jij en heel veel vrienden erop hebben gestemd, dan moet het goed komen. Thijs is erbij. Die zegt, Perry, we zijn een beetje aan het nabieren. We hebben gisteravond een feestje gehad thuis. Daar hebben we wat van over. En er zijn nog wat vrienden naar mijn huis gekomen op dit moment. We hebben Sterren NL Radio aangezet. En we zijn nog even aan het nabieren thuis. Nabieren. Dat woord heb ik nog nooit eerder gehoord. Ik vind het wel leuk gevonden. Heel veel plezier daar. En, maar let wel een beetje op. Het is zondag. Morgen waarschijnlijk weer aan de bak. School of zo. Of wel aan het werk. Petra luistert mee. Ook Erik luistert mee naar Sterren NL Radio vanuit Leidschendam. Tom, die is erbij. Die zegt, Perry, iets van Jan Smit straks in het laatste uur. Kun je dat misschien eens eventjes regelen? Nou, misschien dat is er zeker. Dat moet wel goed komen. En ook Jorrit laat weten van de partij te zijn op deze gezellige zondag 4 oktober. Hij is bezig met de broodjes smeren voor de nieuwe werkweek. Aha. Nou, succes ermee met het gesmeer daar in de keuken. En leuk dat wij van Sterren NL Radio daarbij mogen zijn. En zometeen deel 2 van Perry's Weekend Party. Erin lekker veel muziek en misschien nog wel een paar leuke tipjes voor de Nederlandstalige top 1000. Hoewel de stemlijst is gesloten, kunnen we natuurlijk wel blijven tippen voor leuke muziek. Waarvan ik misschien wel denk, en misschien stiekem ook wel hoop, dat die erin staan. Een lekker uurtje is onderweg met veel muziek. En tot het nieuws van 1. Eventjes op zijn Fries. Je moet wel het Friese woordenboek erbij pakken. Dan pas kun je meezingen met deze plaat. De Kast, dit is een Naaie Dij op Sterren NL. De nacht is

0: Info Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: bellen van helemaal Hollands. Joh, dat ben je vergeten.
1: Berry Kroms.
0: Evert, die stuurt een appje, luisteren. En die zegt, ja, je zegt Berry welke platen er in die lijst moeten staan. Hij zegt, helemaal Hollands. Dat is een groep. Ik gun het ze zo, Carlo en Leo. Nou, ben je vergeten dan? Even het bijzonder gedraaid in dit uur. En daarvoor John West en Omian. Je luistert naar Perry's Weekend Party op NPO Ster NL Radio op deze zondag. Wat ben je allemaal aan het doen? Ben je thuis lekker aan het opruimen? Ben je zelf bijvoorbeeld al aan het klaarmaken voor een nieuwe week? Een nieuwe week zonder zorgen, zeggen dan maar. Ik had net al iemand die de broodjes aan het smeren was voor de nieuwe werkweek. Of misschien ben je lekker aan het poetsen in huis. Of doe je gewoon vandaag helemaal niks. Dat kan natuurlijk ook nog, hè. Het is best wel lekker weer vandaag. Een graad of 19. Ik vind het toch lekkerder dan 27 graden rond deze tijd. Een temperatuur die goed bij de tijd van het jaar past. Dus gaan we van genieten.

Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

ouders van, hè, heel veel zonen die op dit moment de microfoon oppakken. Onlangs nog Jan Wolters, de zoon van Jannes, die een eigen single heeft uitgebracht. En Chris Bauer is natuurlijk al wat langer van de partij en doet het onwijs.

van Guus in de NPO-luisterapp. Die zegt, Perry, heeft ook nieuwe muziek eigenlijk een beetje kans om terecht te komen in de Nederlandstalige top 1000? Nou, zeker wel. Het is alleen aan jou, hè. Als jij nou zo graag wil dat een nieuwe plaat in die Nederlandstalige top 1000 terechtkomt, dan had je maar één ding moeten doen de afgelopen weken. Dat is stemmen, stemmen, stemmen. Niet alleen maar jij, maar ook jouw hele vriendengroep, je familie, alles en iedereen om je heen, collega's. En het ging dan voor Guus om Jari Hellegers met Vloek van Barcelona. Hij hoopt dat hij in die lijst terecht gaat komen. Dat hoor je dus vanaf volgende week, zondag 11 oktober, 12 uur. Dan start de lijst hier op Sterren.nl. Zometeen, Bluff en Gijke Arnaert, Zoutelanden. Hoor je naar Samantha Steenwijk. Dit is Het Kan Maar Zo op Sterren.nl.

net ook al Guus die dat stuurde. En ik had hier nog een appje van Paul. Die zegt, joh, ik wil zo graag dat die nieuwe van Sander Kwarten erin komt. Kiezen of delen. Ik heb hem opgestemd en ik hoop nog veel meer mensen. Ja, wie weet, hè? De lijst die is nog niet bekend. Sterker nog, ook nog niet voor de interne mensen hier bij Sterren NL Radio. Dus ik weet ook nog helemaal niet hoe die lijst eruit ziet. Dat wordt pas, pas kort voor de start wordt dat met ons gedeeld. Ja, meestal zo rond de 10e, weet je wel. Een dag voordat die start, of een paar uur zelfs voordat die start. Dat we dan pas de definitieve lijst in onze handen krijgen. Van de Nederlandstalige top 1000. Dus nu nog geen idee of Sander Kwarten erin staat. Of bijvoorbeeld Jari Hellegers. Of bijvoorbeeld de nieuwe van Samantha Steenwijk. Nee, dat is allemaal nog heel erg spannend. Zo ook met de plaat die Sebastian zegt. Zeg je op Per. Donnie en Senna met Waar blijf je nou? Dat is een plaat van mijn stemlijstje die ik graag even zou willen horen. En ik hoop dan ook met heel mijn hart dat deze in die Nederlandstalige top 1000 staat. Ik hoop zelfs in de bovenste 100. Nou, laten we het voor je hopen dat meer mensen op deze plaat hebben gestemd en dat hij dus zo hoog eindigt. Donnie en Senna nu op Sterren NL. Dit is Waar blijf je nou?

afgelopen jaar niet Bonnie Sinclair en sla je armen om me heen. En ik kijk gelijk eventjes in andere jaren of sla je armen om me heen erin stond. Maar in 2023 ook niet. Nou, de allereerste editie, dat was in 2022, stond hij wel op 219. Dus hij heeft maar één keer in de lijst gestaan, deze plaat. Sla je arm omheen. Bizar. Als ik dat wist, had hij wel op mijn stemlijstje gestaan. Ik vind het een heerlijke plaat van Bonnie Sinclair op SterrenNL Radio. Shocking! De afgelopen jaren niet in de top 1000 gestaan. Het laatste jaar was 2022. En wie weet maakt ze haar comeback in de lijst van 2026. Zometeen, Frans Duits, huil niet om mij, hoor je naar Jeffrey Heesen. Dit is Loki.

0: weten wat hij graag in die Nederlandstalige top 1000 wil. En niet alleen maar Frans-Duits, daar is Robin geweest. Maar ook bij onder andere Sineke. Hij is geweest bij Danny Vroger. Hij is langs geweest bij Rutger van Marneveld. En nog talloze andere artiesten. Al die filmpjes zie je op de Instagram-pagina van SterrenNL.
1: Al mijn hele leven.

0: Zo op Sterrenheden Radio en daarvoor nog Thomas Berg. En als je de keuze had...
1: Berry's Weekend Party.
0: Nou ja, die keuze die heb je nu. Want we gaan het volgende uur alleen maar liedjes draaien die jij wil horen. Een uur lang alleen maar verzoekjes. Laat maar weten via die gratis NPO Luister App wat jij leuk vindt om vandaag even op de radio te horen. Welke plaat mag niet ontbreken? Tot het nieuws, de nieuwe van Jordy van der Boer. En het liefst de hele...

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuis hoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start anderhalf uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is voor Tom, Kafke en Frans Bauer.
1: De nummer 1, de nummer 1.
0: In Nederlandstalige muziek. NPO.
1: Sterren en
0: El. En van Brabant naar Boer.

0: Dennis Leeman.
1: Hou van mij.
0: En wie denk jij wel, wie ben al die jaren nog steeds een van de grootste hits van Elis ooit. Deze moest even gedraaid worden door Jelle. Hij zei ook, deze grote hit mag ook niet ontbreken in die Nederlandstalige top 1000. Ik heb trouwens nog niet gecheckt of die er vorig jaar in stond. Dus even kijken. Wie denk jij wel wie je bent? Ja, natuurlijk stond hij erin. Al nummer 247 in de lijst van 2025. U weet staat hij dit jaar wel hoger dankzij jouw stem. En ervoor nog Kafka en Frans Bauer van Brabant naar Bordeaux. En nu lang draai ik alleen maar verzoekjes. Liedjes die jij dus wil horen. Misschien heb je al de hele week een bepaalde plaat in gedachten. Of misschien wil je een plaat horen van jouw stemlijstje. Van de Nederlandstalige top 1000. Ja, helaas, de Bluetooth speakers zijn wel op. Kan je niet belonen met een Bluetooth speaker. Maar laat wel even weten in de NPO Luisterapp. Welke plaat jij in jouw stemlijstje had staan. Dan ga ik die eventjes voor jou draaien. Geen enkel probleem. Eens even kijken. Voor Daan moet ik Frank Vernette gaan draaien. En Lange Frans met Je gaat maar één keer dood. En ook Dave Dekker moet...

Ik heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Er gaat bij mij, het licht een keertje uit.

als je de titel leest, dan denk je, wat is dit nou weer? Maar het is natuurlijk wel zo, je gaat maar één keer dood en de tijd daarvoor, die moet je gewoon leven. Leef je mooiste leven, zeggen de meeste mensen wel eens. En soms is het makkelijker gezegd dan gedaan. Maar je hebt uiteindelijk het zelf in handen hoe jouw leven eruit ziet en of je er iets leuks van kan maken. Een ander doet het meestal niet voor je. Je gaat maar één keer dood op Sterren NL Radio. Met zometeen op verzoek. Want een uur lang draai ik alleen maar verzoekjes voor Arjan, de drie A's en je zit in mijn hoofd. Maar eerst een appje van Martijn erbij pakken. Die zegt, ik zit hier samen met mijn familie in de auto. We zijn onderweg naar opa en oma. En opa is ontzettend fan van Henk Wijngaard. En vooral een liedje, ik moet nog wat jaren mee. Dus wij willen graag in de auto keihard meezingen met z'n allen. Nou, bij Sterren NL Radio...

Kees en je zit in mijn hoofd. Het is trouwens ook de moeite waard om de videoclip van deze plaat eens te zien. Dat kun je op YouTube vast wel vinden. Die is gemaakt tijdens het jubileumconcert van Jan Smit. Dus als je de beelden, die we trouwens binnenkort uitzenden op NPO 1... het concert van Jan Smit, als je niet kan wachten op hoe dat eruit zag... check dan even de videoclip van dit liedje. Leon ook voor jou even gedraaid. Want ik moest nog voor veel meer mensen draaien die hem hebben aangevraagd. Eens even kijken voor Johan zometeen. Stef Ekkel, René Karst, liever de dik in de kist. En ook de Friese Fetty moet ik even draaien. Met Hey Macarena. En die is

berichtje van Mariska en Suzanne. Die lieten allebei weten ontzettend fan te zijn van René Schuurmans. En dat ze heel blij zijn dat hij weer met een nieuwe single is uitgekomen. Perfecto. En of ik hem dan natuurlijk even wilde draaien. Nou, dat is geen probleem. En Floris, bij jou mag de radio wat harder voor Blikkendag. Dit zijn Zwerversteeg en Likkepijp.

Gelukkig kunnen we nu nog even genieten van deze topplaten die we natuurlijk met heel veel plezier draaien op Ster NL Radio. We draaien niet alleen maar Nederlandstalig, ook Engelse liedjes. Maar dan wel een kleine maar. Liedjes die gemaakt zijn in ons eigen land. En dat is dit natuurlijk, hè, BZN en Rocking the Trolls. Vanaf volgende week gaan we een week lang even afscheid nemen van de Engelstalige liedjes. En draaien wij uitsluitend 1000 liedjes die in het Nederlands gezongen zijn. Dus dan hoor jij BZN met Rocking the Trolls een week lang even niet op Ster NL Radio. Dus daarom nu er nog even extra hard van genieten. Jennifer, deze was speciaal voor jou op Sterren. Peter, hij zegt, joh, even door storm en woeste regen van Angora. Nou, is geen enkel probleem. En Vince die zegt, mag ik via jou Xerxes en dokter? Nou, ook.

Martian, een liedje trouwens van John Farben, You're the Voice. Dat deed het heel erg goed bij het Mega Piratenfestijn. En toen dacht Acora, hey, laat ik daar eens een Nederlandse versie op maken. En ook dat ging door het dak, door storm en woeste regen. En ik kijk eventjes in het weerbericht van de komende dagen. Maar voorlopig zie ik droog weer, hoor. Morgen gaat of 20, 21, dinsdag 20 graden. Maar vanaf woensdag, donderdag, dan zou het wel kunnen dat wij... Nou, of het echt storm en woeste regen is, weet ik niet. Maar dan kunnen we wel weer wat regenbuien gaan verwachten. Wat natuurlijk hoort bij de tijd van het jaar. Ik zie dat ik voor Thijs Jeroen van Zelst even moet draaien. Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Ga ik regelen. En René, voor jou nu Amar. Dit is Wie is de Mol op NPO.

0: Ja, ik ben stront verkouden, dus als ik nu zo hoog ga zingen...
1: Perry's Weekend Party.
0: Dat komt niet goed, hoor. Zometeen hoor je de SterrenNL Top 25... door Jan Paparazzi gepresenteerd... de 25 populairste liedjes van dit moment. Ik wens je daar heel erg veel plezier bij. En nou ja, vanaf volgende week dus... onthoud dat, volgende week zondag vanaf 12 uur... de aftrap van de Nederlandstalige Top 1000. Heel veel plezier bij de Top 25 met Jan. Ook de Schatkamer door diezelfde Jan Paparazzi. En wij spreken je komende vrijdag weer voor de start van...

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

19, 20, 21, 22, 23, 24. En dat, lieve luisteraars, is nummer 25. Ze liggen klaar in de juiste volgorde. De komende twee uur op zondagmiddag tot 5.

0: op zondagmiddag tussen 3 en 5. En wat gaan we doen de komende 2 uur op deze gezellige zondag? De 16e jaargang, week nummer 40, gedateerd 4 oktober 2026, dierendag vandaag. 2 nieuwe platen, 8 stijgers, 11 zakkers, 4 zittenblijvers. En dit was de top 3 van vorige week. Laten we die er even bij pakken.
1: Sterren NL.

Joey Nicolai was dat, de Tinto de Verano. Drie zakkers, 11 in totaal. En de eerste drie hebben we net gehad aan het staartje van de hitparade van Sterrendeel Radio. Om te beginnen op 25, van 23 gezakt. Robert van Hebert en Zandloopster in de 16e week. Ik denk ongetwijfeld de laatste week. Erachteraan op 24, gezakt van 22. Team Rush Hour, Brace en Wesley Klein. En Dans voor mij in de 7e week. Twee plaatsen naar beneden, van 22 naar 24. En op 23, omlaag van 20. Joey Nicolai en de Tinto de Verano hit in de 10e week. Drie plaatsen naar beneden. Twee nieuwe platen, twee verdwenen platen. Welke dat zijn, hoor je zo meteen van me. Nu is het tijd voor de eerste nieuweling van vandaag. De eerste nieuweling in de Sterren NL Top 25 van deze week. En er is een nieuwe naam in de Top 25. Zijn naam is Milan Kirstijn. Hij heeft een hele leuke plaat gemaakt. Die heet Eén Nacht Met Jou. En er is de eerste nieuweling vanmiddag in de Top 25 op nummer 22.

naar de man met de koperen long in de top 25. In de 8e week dat hij staat genoteerd, een paar plaatsen naar beneden. Vorige week 13 ongeluksgetal. Deze week is hij op 20 terechtgekomen in onze top 25. En daarvoor op 21 van 17 gezakt. Rutger van Barneveld en Zomerzon en Strand in de 7e week top 25. En dan, lieve luisteraars, toegekomen nummer 19, de klapper van de week. De hoogste van twee nieuwe platen in onze top 25 is de paradeplaat van vorige week. De nieuwe single van Gerard Joling, de creditcard van staal. Klapper van de week, hoogste nieuweling op nummer 19.

ongelooflijk, deze plaat. En die plaat staat eigenlijk het hele jaar in de top 25 en staat er in totaal 38 weken in. En we zijn nu bezig met week 40 van de top 25 van Sterren El Radio. Dus eigenlijk kan je zeggen, de hele week, de hele jaar eigenlijk, vanaf januari staat deze plaat in de top 25. Robert van Hemert en Donnie en Moet dat nou in de 38e week. Twee plaatsen naar beneden. Vorige week 16, deze week zakken ze naar nummer 18. Ik zei het weer.

top 25 van Sterrenel Radio. Gisteren was hij op tv, 10 over 12, NPO 1. En we draaien net een paar platen achter elkaar in de top 25. Denk ja, het is zondagmiddag, gaat niet over onderheen zitten tetteren. Ik laat de muziek lekker draaien. Het zijn de 25 populairste platen van Nederland. Wat draaien we allemaal? Net gedraaid, omhoog van 19 naar 13. In de tweede week dat hij staat genoteerd. De plaat van de Bankzitters met Robert van Hemert, Rapido. Daarvoor op 14 gezakt van 10, Emma Heesters en Hartenbreker. In de achtste week top 25, vier plaatsen naar beneden. Op 15 blijven staan Henk Dissel met Chance in de vijfde week top 25. En op 16 draaien we gezakt van 12, Rutger van Barneveld en de Zwoele Zomernachten. In de 17e week dat die staat genoteerd, ook heel lang erin. Een van de grootste hits van dit jaar 2026 in onze top 25. Zometeen na het nieuws gaan we door met de nummer 12 van deze week in de top 25. Maar eerst een aantal tipnoteringen op je loslaten zoals gebruikelijk. En ik ga er één.

en de loeier uit Loodrecht. Wesley Bronkhorst en de plan de champagne. Leuk bedacht, een leuke titel is dat van de plaat. Nieuwe muziek op Sterrenel Radio. Ik draaide 1, 2, 3, 4, 5 tips. Want de platen tegenwoordig zijn kort, dus kan er lekker wat kwijt. En daarvoor, voor deze plaat van Wesley Bronkhorst, draaiden we de nieuwe van... Nou ja, de

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

samen is het 2 uur officiële feit. Goedemiddag allemaal even naar 4 op de dierendag van vandaag. 4 oktober, Janneman tot 5 uur met de top 25. En daarna een uurtje met de oude plaatjes in de schatkamer. De zondagmiddag van Sterren NL Radio. We zijn ons bezig gaan houden. Een uur geleden is dat begonnen met de top 25 van deze week. De 16e jaargang, week nummer 40, gedateerd vandaag 4 oktober 2026. De top 25 van Sterren NL Radio. 2 nieuwe platen, 8 stijgers, 11 zakkers en 4 zittenblijvers. En de top 3 van vorige week zag er als volgt uit.

Janneman op zondagmiddag weer de top 25. Ik denk, het is zondagmiddag. Doe het even rustig aan. Draai er even een paar achter elkaar. Om te beginnen. Nee, als laatste hoorde je Tino Martin en Willy Dans. En ik hoor niks geks in de zesde week top 25. 1 plaats omhoog. Vorige week 7, deze week nummer 6. Daarvoor om 7 omhoog van 11. Monique Smit en Guido van der Graaf. En beter af alleen. 4 plaatsen omhoog in de derde week top 25. Op 8 zakken van 5. Mart Hoogkamer met Kroeg in de Hemel.

vierde week top 25. En daarvoor hadden we Damian van Os omhoog van 21 naar 11 in de top 25. In de tweede week, dat wordt een beukertje, een rammetje, een bekkertje van Hard to Get. De top 25 van Sterrenel Radio, twee nieuwe platen. Dat betekent dat er ook twee platen verdwenen zijn. En deze week hebben wij afscheid moeten nemen van de volgende toppers. Je weet dat je me loco. Jeffrey Heesen, vorige week nog op 25. Hij stond er 15 weken in. Hij kwam binnen aan het begin van de zomer op 19 juni. Twee weken op 3 als hoogste notering. Dat was op 31 juli en op 7 augustus. Loco. Veel gedraaid bij Sterrenel Radio. Hele goede plaat. Vorige week nog 25 en deze week is hij verdwenen. Jeffrey Heesen, evenals de nummer 24 van vorige week. Marco Hitmaker en Loeso. Zes weken dat hij stond genoteerd, kan ik vertellen dat hij binnenkwam op 21 augustus. 7 was de hoogste notering op 4 september. Vorige week op 24 en deze week is hij verdwenen uit de top 25. De nummer 24 van vorige week.

op 3 terechtgekomen. Op 4 omhoog van 6 Habibi, Numidia en John West. In de 5e week dat ze staan genoteerd. En op 5 draaiden we gezakt van 3 Justin de Wild met Cheerio. En Justin staat er 27 weken in. Zometeen nummer 1 in de top 25. Zometeen de voorstelling van de nieuwe paradeplaat. Ik ga de paradeplaat draaien van precies 5 jaar geleden deze week. En ik heb een paar tipnoteringen. En ik heb er vanwege de tijd heb ik er heel veel klaar liggen. Ik heb er 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipnoteringen klaar liggen. En de eerste

geleden is, bij wijze van spreken. 5 jaar, het vliegt voorbij. Geschreven uit mijn hoofd door Jan Dulles van de 3J's. Waar mijn vrienden zijn, Frans Bauer. 5 jaar geleden onze paradeplaat. En de aankomende 7 dagen bij Sterren NL Radio... is de paradeplaat in handen van Donnie en Justin de Wild.

wil zeggen, ik ga de plaat opruimen. En ik ga mijn koffertje even pakken met de oude plaatjes. Want zo meteen na 5 uur de schatkamer. Dan slaan we even een andere toon aan. En dan draaien we oude platen uit de jaren 60, 70 en 80 hier op Sterrendel Radio. Iedere zondagmiddag tussen 5 en 6.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham, in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. De officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal. Jan Paparazzi. Even

Kijk eens even om je heen. Waar zit je? Zit je in een paleis met gouden muren? Denk daar maar even heel goed over na. Connie van der Bos uit 1965 en haar klassieker Het Paleis met Gouden Muren. En dat is een plaat, en dat weten niet veel mensen. Die werd geschreven, de tekst werd geschreven door de moeder van Frits Spits, Hanny Meiler. Ze was in de jaren 60 succesvol tekstschrijfster, onder andere voor Connie van der Bos. Met haar hits Paleis met Gouden Muren onder andere. En nog een paar van haar zogenaamde emancipatieplaten halverwege de jaren 60. Paleis met Gouden Muren van Connie van der Bos als eerste na 5 uur. Op zondagmiddag in de Schatkamer. Hartelijk welkom. Janneman tot 6:00. Ik plak nog een uurtje vast op de zondagmiddag, zoals gebruikelijk, met ons oude programma, de Gouwe Ouwe, zeg maar. De Gouwe Ouwe Show van Sterrenel Radio, de Schatkamer, met de plaatjes die je eigenlijk nergens meer hoort. Halverwege zometeen de top 3 van deze datum uit 1972, maar daar zijn we aan toegekomen. En voor het zover is, non-stop heel veel oude platen uit de jaren 60, 70, jaren 80, en je kan ze eigenlijk allemaal meezingen. Wat denk je van deze? Van heel lang geleden. Deze komt uit 1961.

Jantje Wilma inderdaad. En met haar kristalheldere stem en een klomp met een zeiltje. Mooie plaat uit 1969. In de Schatkamer, daarvoor ook uit dat jaar, 1969. Een plaat van Thijs van der Molen. Een zanger die succesvol was eind jaren 60 met zijn hit Drinken tot het me zinken. En Suzanne van Herman van Veen, de klassieker. Het radioensemble Huil maar niet, kleine Eva. En als eerste uit 1961 Johnny Hoes en Och was ik maar bij moeder thuis gebleven. In de Schatkamer. Even zeggen tegen de mensen die een plaat aangevraagd hebben deze week in de Schatkamer. Ik had wel gezegd dat ik hem zou draaien, maar het is er niet van gekomen. Het is een beetje anders gelopen deze week dan ik gedacht had. Dus de platen die aangevraagd zijn, onder andere van Wilma, Geloof, Hoop en Liefde. Dat weet ik, die is aangevraagd. En er waren er nog een paar. Die schuif ik even een beetje door naar volgende week zondag. En als je plaat aan wil vragen in dit programma, dan kan dat. Niet via de app van Ster NL Radio, maar doe het dan via mijn Facebookpagina. Zoek me even op Facebook, Jan Paparazzi. En stuur daar even een berichtje. Dan neem ik het mee in de uitzending van volgende week. Zometeen dus de oude Nederlandstalige top 3 van deze datum van 4 oktober 1972. Maar eerst deze klassieker van Wim Zonneveld. La, la, la, la.

grote hit uit die zomer van dat jaar. Daarvoor draaiden we Alias Berger. De zanger die Alias Berger heette, die heet eigenlijk Adrie van der Berkt. Ja, dat is ook een platenbaas die zo heet, maar deze man heet ook zo. En die ging later de religieuze kant op. Hij is tegenwoordig voorganger sinds een aantal jaren. Ik dacht in het zuiden van Nederland of in België, net over de grens. En hij maakte platen in de jaren 70 als Alias Berger. Onder andere Veenhuizen was zijn hit. En Wim Zonneveld met Aan de Amsterdamse Grachten. 17:30 geweest op Sterrenel Radio. Tijd voor de oude Nederlandstalige top 3 van deze datum. Vorige week hadden we 1971. Vandaag schuiven we een jaartje door. Komen we terecht in 1972. En ze liggen klaar. De drie grootste hits van 4 oktober 1972.

jij bent nu in de hemel. Dat is wel ver van hier. De enige herinnering, dat is een stuk papier. Waarom moest dit gebeuren? Ik kan niet zonder jou. Jij was toch in mijn leven, mijn eigen lieve vrouw.

0: 70 op 4 oktober 1972. Jan Boezeroen, de zanger uit Brabant, met Oei Oei, zijn grote hit in 1972. Daarvoor de nummer 2 van toen. Prachtige plaat van Vader Abraham. Zo is het leven, mijn kleine lieve vrouw. En op 3 de zangeres zonder naam met Mandoline in Nicosia. Volgende week 1973. En nu een schitterende plaat. Gezongen door Frans Halsema.
1: Verdomme Kees, alweer een jaar vandaag dat jij begraven bent. Gek toch hoe vlug dat went. Want God je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat? Behalve dus dat ik je een beetje mis. Nou ja, op mijn manier

gaat allemaal toch doodgewoon zijn gang. En het draait, bedenk ik nou, hier ook wel zonder jou. Carmichael schrijft nog steeds in het Parool. En de Apollo's gaan nog altijd naar de maan. Nou ja, je dochtertje gaat nu naar school. En volgend jaar je zoon. Och, dat is heel gewoon.

niet meer, ik denk steeds aan wat je zei. Het gaat allemaal voorbij. En dat de tijd van leven telkens weer gewoon opnieuw begon. Niks nieuws onder de zon.

in de jaren 70 gedaan. In het Nederlands uiteraard door Gerard Cox. Een mooi verhaal. Mooi verhaal om even terug te denken aan de zomer dan van het afgelopen jaar als de herfst begonnen is. Het is oktober, 4 oktober. Dit is Ster NL Radio, Jan Paparazzi. Tot 6 uur met ons gouden oude programma De Schatkamer. Het zit er bijna op. Voor Gerard Cox draaiden we ook nog die hele mooie plaat van Frans Halsema, Kees. Mooi is dat, hè? En deze plaat die ik nu ga draaien, de BB-band met Stille Willy, is aangevraagd door Dennis Brandsma, die wilde graag deze plaat horen uit het najaar van 1981.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon?

vernietigende kracht. Deze kilte maakt me gek.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij massale schietpartijen op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

De heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en gek?

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan?

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

voor de kater. Hey. Wij gaan nooit meer slapen. Hey. Maak mijn moeder niet trots. Hey. We groeien nooit op. Hey. Alles op de bof. We geven geen bof. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de star. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer, is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als... vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij... en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland... die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou... door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland... proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen... omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft... omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland... heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval... De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media... dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid... en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen... Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijnen scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 6 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nog 6 dagen. Luister vanaf zondag een week lang naar de Nederlandstalige Top 1000 op NPO Sterren NL.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond.